0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: 100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.
1: Rule number one.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Ze spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiase en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Wow.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. De opener was Virginia van de formatie The Deep Dark Woods, een band uit Canada rond singer-songwriter Ryan Bowles. U hoorde van The Place I Left Behind, dus Virginia. En deze band is opgericht in 2005. Inmiddels zo'n 10 albums uitgebracht. Debuut was in 2006. En ook Ryan Bolt heeft nog tussendoor een soloalbum uitgebracht. In oktober zijn ze weer voor een aantal optredens in Nederland. In deze uitzending van Voor de Sake uiteraard 3-1-2'tjes. En we hebben best wel wat muziek uit Canada, want ook de tweede komt daar vandaan. Een band rond Neville Quinlan. En die band heet NQ Arbuckle. We gaan terug naar 2009. XOK, daar heb ik al meer tracks van gedraaid de afgelopen jaren. Zowel bij de lokale radio als hier bij 4DUP Radio. En deze keer gekozen voor het nummer Don't Remember Me. Well,

En dat was de Queen of Oklahoma, oftewel Carter Sampson. Zij brak eigenlijk in Nederland door met het album Wilder Side in 2016. Een album wat maanden achtereen in de Euro-Amerika charts was terug te vinden. Er is een nieuw album in de maak van Carter Sampson. Maar voor deze uitzending gingen we dus terug naar 2016, naar het album Wilder Side en daarvan het mooie Madison River. Daarvoor dus het nummer Don't Remember Me van NQ Arbuckle, de band uit Canada, Toronto, Ontario om precies te zijn. Het eerste 1-2'tje, muziek van Dan Penn. Dan Penn heeft natuurlijk in de loop der jaren, zeker eind jaren 50, begin jaren 60, nummers geschreven. Vaak ook met anderen, Chips Moman bijvoorbeeld en Spooner Oldham. En die zijn zeker bekend geworden. Zo ook het nummer Dark End of the Street. We laten zo meteen horen van James Carr zijn versie van Dark End of the Street, door velen opgenomen. Een opname van het album You Got My Mind Messed Up uit 1967. En daarna gaan we naar een nieuw album van Dan Penn. Nieuw is relatief, dat zijn allemaal outtakes die op de plank lagen, maar die heeft hij opnieuw opgepoetst en uitgebracht op het album van dit jaar Smoke-Filled Room. En daarvan van Dan Penn laten we horen There's Nothing Out There. Het eerste 1-2'tje.

En dat waren twee songs van Dan Penn. Eén geschreven, ik meen met Chips Moman, Dark End of the Street, in de uitvoering van James Carr. En daarna Dan Penn zelf van dit jaar, There's Nothing Out There. We gaan verder met een dame die in de maand mei, deze maand dus, in Nederland is voor een aantal optredens. Ze bracht een singeltje uit en dat heet The Pieces, dat laten we zo horen. En de dame in kwestie is Cray Delisle. Geboren op 24 augustus 1973. Ze is naast zangeres en liedjeschrijver ook nog een veelgevraagd stemactrice. Ze komt uit Californië en we laten nu dus horen The Pieces van Cray Delisle.

En dat was Something About You van Western Beat, een album uit 92. Dat is alweer even geleden. Van de man geboren in Long Beach, Californië. Zijn naam is Kevin Wells. Hij verkast op enig moment naar Wimberley, Texas. En tegenwoordig woont hij alweer jaren in Australië. Maar ondanks dat dat vrij ver weg is, komt hij in september voor een aantal optredens naar Nederland. Kevin Wells met Something About You. En daarvoor dus The Pieces van Gray Delisle. Gaan we verder met de band rond Michael Carrington, oftewel MC Taylor, His Golden Messenger. Deze band is ooit ontstaan uit de resten van de formatie The Chord and the Spark. His Golden Messenger maken mooie platen en ook de nieuwste is zeker weer de moeite waard. I'm People is van dit jaar en het nummer wat u gaat horen is All Right and Then Some.

En dat was Emily Nanny, een dame uit Californië. Opgegroeid ook in San Jose. Ze is inmiddels naar Nashville verhuisd en maakt tot dusver 4 albums. En de laatste is van dit jaar en die heet Moving Shoes. En daarvan hoorde u zojuist What Have I Done Wrong? En deze Emily Nanny is een van de artiesten die op 3, 4 en 5 juli te zien is, op een van die dagen althans, op het Rotterdam Bluegrass Festival. En daarvoor hoorden we dus His Golden Messenger met All Right and Then Some. Gaan we verder met de tweede 1-2'tje. Daarvoor gaan we naar New Orleans, Louisiana. We gaan naar de band rond Dan Cutler, Sam Burrows, Riley Downing, Hal Pearson en John James Torville, oftewel de Deslons. De bandnaam vernoemd naar een straat in New Orleans. Ze hebben een plaat uitgebracht en die heet Don't Let It Die Volume 1. Dus dat betekent dat er nog een volume 2 komt. En dat zijn allemaal covers van artiesten uit het verleden of van mensen die ze onder de aandacht willen brengen. En een daarvan is ene Joe Carner van The Colonel, een band. En dat nummer is dus door deze man geschreven, Try Again, maar nu dus in de uitvoering van de Deslands. Maar ook Danny Vera heeft in samenwerking met Marlon Pichel een nummer uitgebracht, een singeltje dit jaar, ook met de titel Try Again. Dus het tweede 1-2'tje is eigenlijk opgebouwd rond de songtitel Try Again. Try.

En dat was het tweede 1-2'tje met Try Again van de Deslands. En daarna Try Again van de Zeeuw en Rotterdammer. Oftewel Danny Vera en Marlon Pichel. Een singeltje van dit jaar. De Hanson Family dan. De Hanson Family is een formatie rond het echtpaar Brad en Rennie Sparks. Ze zijn al heel even bezig, dit echtpaar. Op het podium vaak een beetje een soort Tini en Lou, want ze willen elkaar wel eens de maat nemen. Maar ze zijn nog steeds bij elkaar en ze maken nog steeds platen. En er komt een nieuwe plaat aan. Voor deze uitzending grijpen we echter terug naar 2016, naar het album Unseen. The Zeros is de nummer wat u zo gaat horen. De Hanson Family.

En dan hadden we net de coverplaat in feite, min of meer, van de Deslons. Die heeft Jesper Lindell, de Zweed, ook uitgebracht. 3614 Jackson Highway, oftewel het adres van de Muscle Shoals Studios in Sheffield, Alabama. En daar staat op een nummer, heel toevallig ook weer geschreven door Dan Penn, die we eerder lieten horen in dit uurtje, Rainbow Road. Dat hoorde u dus zojuist van Jesper Lindell. Daarvoor dus de Sea Rose van The Handsome Family. Zijn we aanbeland bij het laatste 1-2 keer, dat is vader en zoon, de Steve Earle en de betreurde zijn zoon Justin Towns Earle. We gaan eerst terug naar de debuutplaat van Steve Earle, 1986, Guitar Town, met het fraaie My Old Friend the Blues. En daarna gaan we naar de debuutplaat, een EP'tje in dit geval, van Justin Towns uit 2007, Yuma geheten, en daarvan de titeltrack.

En dat waren vader en zoon Earl. Steve Earl is uiteraard nog steeds actief. Hij is van 17 januari 1955. Heeft inmiddels ruim 20 albums uitgebracht. En daarna horen we zijn betreurde zoon. Die leefde van 4 januari 82 tot 20 augustus 2020. Hij werd slechts 38 jaar, maakte 1 EP en 8 albums. En hij overleed aan de overdosis van een pijnstiller. Maar dat zal ook wel wat meer in gezeten hebben. Want Justin Towns was inmiddels door de jaren heen bekend met veel drugsgebruik, helaas. Goed, we gaan eindigen in Canada. We begonnen in Canada met 2 tracks van The Deep Dark Woods en NQ Arbuckle. We gaan nu naar een EP'tje van Bywater Cole. De formatie rond die geweldige zangeres, althans naar mijn mening, Megan Parnell en gitarist Steve Barnes. Het EP'tje heet No One Else en daar laten we van horen, inderdaad, de titeltrack.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Net als vorige week opende ik deze aflevering van Zorg aan Zet met de band The Rose Line uit Lawrence in de staat Kansas. Met opnieuw een track van hun nieuwe 9e studioalbum 86 Gumption. Je hoort het mooie, verliefde Balance of Beauty. Met weer zang van frontman Colin Halliburton en keyboardspeler Heidi Klook. En met een fijne pianopartij van haar. En ook John Allen uit Winchester is terug. Na Roll the Dice een paar weken geleden hoor je nu zijn nieuwe single The Wolves Are Running. En John Allen is trouwens in oktober voor 5 concerten in Nederland. Check zijn website. En hier is hij, John Allen dus, met The Wolves Are Running.

0: Dat was na John Allen met The Wolves Are Running, Pony Bradshaw met When I Take My Final Shape van zijn nieuwe vijfde soloalbum Ode to Humility. En voor Neil Buys is zijn nieuwe single Fake Fun zijn vierde van dit jaar. Hij berichtte mij daarover toen ik net zijn vorige single Zorro had klaargezet voor dit uur. Maar Zorro moet maar even wachten. Want je hoort nu dus Fake Fun van Niels Buys. En Jan Schilder, die is trouwens een vaste studioproducer. En die zag ik dit jaar optreden tijdens een Walkabout Music in het mooie Edam. Onder zijn artiestennaam Blanco. En, dacht ik, misschien kan hij ervoor zorgen dat Niels Buys daar volgend jaar mag optreden. Dat zou heel leuk zijn. En hier is hij. Met Fake Fun.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Nou, Niels Buijs met Fake Fun hoorde je een reminder. Walter Rootsy en his Blue Connection met The Whole Time van hun laatste album People Talk. Reminder, want volgende week is Walter Rootsy bij mij te gast. Met 4 liedjes live in mijn thuisstudio en een muziekselectie door Walter in de rest van het uur. Ik zou zeggen, mis het niet en ga luisteren. En ook Bertolf mailde mij om te vertellen dat zijn nieuwe bluegrass album Blue Finger Volume 2 uit is. Van dat album koos ik voor Keep Straight on This Road. Met een prachtig koortje na de instrumentale break tot aan het einde.

Ja, mooi was dat. Waar Bertolf met een koortje eindigde in Keep Straight on This Road, begonnen de Jayhawks juist met een koortje in Hands Upon the Wheel. En dat sloot naadloos aan elkaar. Ook qua thema, On the Road. Maar de Jayhawks deden dat met de gestolen auto van hun pa. Maar de Texaanse Ruthie Foster maant tot kalmte. Take time. Take it step by step. Van haar nieuwe album Just Say Yes. Opvolger van haar heerlijke album Mile Age uit 2024.

0: Dat was eerst Rudy Foster met Take Time. En daarna de eveneens Texaanse Vincent Neil Emerson met Louisiana Wind van zijn nieuwe album Blue Stars. In Louisiana Wind staan de vele kroegen in de Frenchman Street in New Orleans centraal. Ik heb er ook wat bezocht, onder andere de Spotted Cat. Met die Louisiaanse wind bedoelt Vincent Neil Emerson de zwaaiende beweging van een persoon die daar te veel heeft gedronken, waardoor het lijkt alsof hij door de wind wordt rondgeblazen. En bij de Mexicana was ik bij de voorbereiding wat besluiteloos. Nou, niet katerig, want ik drink geen alcohol. Maar toen kreeg ik het nieuwe album Treasure van Brandon Flowers onder ogen. En daarop zag ik de track The Red Ground, waarin hij wordt bijgestaan door het ensemble Mariachi Los Camperos de Jesús Joy Guzmán. En die moest het uiteraard worden. En Brandon Flowers, die kennen we als leadzanger, toetsenist en frontman van de band The Killers uit Las Vegas. En hier hoor je hem samen met Mariachi Los Camperos de Jesús Joy Guzmán in The Red Ground.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Dat was na Brandon Flowers de Texaanse band The Crayolas met Little Fox in een El Grito mix van hun nieuwe compilatiealbum Outlaw Garage Hits. Met daarop nieuwe opnamen van nummers die recentelijk en veelvuldig te horen waren op populaire Amerikaanse radiozenders. Zoals Little Fox, medegeschreven door Augie Meyers, die meezingt en ook op keyboards te horen is in dit lied. Dat oorspronkelijk van het album La Conquistadora uit 2008 komt. En in die nieuwe El Grito-mix hebben de Crayolas zijn bijdrage gehandhaafd. Hoewel Augie Meyers inmiddels en helaas niet meer onder ons is. Maar springlevend is Hannibal Rock, ook wel Hannibal Rock Bray genoemd. Een singer-songwriter uit Washington D.C. die eerder helikopterpiloot was in het leger en die nog niet zo lang geleden is gestart met zijn muziekcarrière. Er is alweer een nieuwe single van hem uit, zag ik, maar zijn vorige single stond hier al klaar. En die hoor je nu hier, The Imposter.

Dat was na Hannibal Rock, Cajun Time, door de vrouwenband Bonsoir Catin uit Lafayette in Louisiana. Vijf vrouwen op onder meer accordeon, fiddle, elektrische gitaar, akoestische gitaar en basgitaar.

0: Met een mannelijke drummer. En in onder meer dit lied een gastrol voor een mannelijke toetsenist. Die in dit lied Big Money een puike pianopartij liet horen. Big Money dus, officieel geschreven als Big met $3 tekens. Het staat op hun nieuwe vijfde album Bon Vie. En zoals je kon horen is Big Money vrij sensueel. You're my big, big money. I got your small, small change. En met Almost Gone van zijn nieuwe album Modern Dissonance Blues sluit Tom McLaughlin dit uurtje af. Hij is een Engelse singer-songwriter die bekend staat om zijn voorliefde voor melancholische liedjes. Almost Gone is daarop geen uitzondering, luister maar. En ik zeg gedag en wijs nog even op mijn volgend uurtje waarin Walter Ruzzi te gast is. Ga luisteren op de radio op zondagmorgen 20 september om 11 uur, op dinsdagavond de 22e om 9 uur, op zaterdagmiddag de 26e om 3 uur. Of via gemist bij Zorg AZ op
1: 40 Up Radio.
0: En voor nu, bedankt voor het luisteren. Hier is tot slot Tom McLaughlin met Almost Gone.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Volgens sommige mensen is het er altijd wel tijd voor. En daar hoor ik ook wel een beetje bij. Je mag het natuurlijk zelf weten, maar ga lekker zitten. Een uur lang serveer ik koffie en thee.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

De Amerikaanse band Goose maakte dit in 2018. Hot Tea, dat is het eerste glaasje, eerste potje wat plakplaatjes serveert. Koffie en thee op kosten van de zaak. En niet te flauw, ik serveer er hier en daar ook nog wel een cookie bij. Heel relaxed beginnen, zeker in het weekend. Lekker uitslapen en dan met Squeeze Black Coffee in bed.

Voor mijn gevoel is het gezellig vooral, hè? Black coffee in bed of in ieder geval heel relaxed, maar het hoeft niet. Hè? Squeeze zag een koffievlek op een schrijfboekje en dacht, oh ja, dat was toen en toen was het nog leuk en toen hadden wij nog black coffee in bed. Koffie niet alleen gezellig, straks wel weer al gewoon. Eerst ook eventjes wat gedachten van Mike en de Mechanics daarover. Zij pakken er nog een. Another cup of coffee.

blijft een beetje mysterieus, hè? Ik heb me nooit verdiept in wat Sting nou bedoelde met Tea in the Sahara. Maar het is wel een lekker nummer van de Police geworden. Van dat prachtige album Synchronicity. Een van mijn favoriete Police albums. Daarvoor Mike and the Mechanics met die fantastische zang van Paul Carrack. Ik ken geen enkel nummer van. Ik denk, moi, Paul Carrack zingt het. Maar ik vind het eigenlijk niet zo heel bijzonder. Is een stem die het doet. Another Cup of Coffee van Mike and the Mechanics hoorde je voor de Police. En dan hoe het ook kan met koffie. Dat is gewoon een heel leuk uitpakt, hè? Dat je naar de koffieshop gaat in de buurt. Maar dan voor echte koffie, zeg maar. En dat je gewoon straalverliefd wordt. Landon Peek.

kan me voorstellen dat je dacht over wie heeft hij. Nou, Landon Pick, wel, wat voor varken? Nee, zo heet hij. Landon Pick, een Amerikaanse singer-songwriter. Dat kon je zelf al horen in Falling in Love at a Coffee Shop. Een singeltje van hem uit 2007. Deed het in Amerika vrij aardig, maar ik weet eigenlijk niet. Ik had er hier in Europa nog niet zo van gehoord. En dat is dan vrolijk als je verliefd wordt, hè? In een coffee shop. Maar er is ook altijd wel iemand die te zeuren heeft. John Hyatt neemt die rol met plezier op zich. How bad is the coffee?

ik zeg wel, John Hiatt neemt de rol van mopperende man met plezier op zich. Maar dat valt dan allemaal wel mee. Hij bedoelt het allemaal niet zo slecht. En dat hoor je wel in de loop van dit toch wel grappige nummer. John Hiatt en The Goners. En How Bad Is The Coffee? Koffie en thee is best als het heet geserveerd wordt. Dus live gemaakt, zeg maar. Twee live nummers achter elkaar. Eentje unplugged, Nirvana in de ruststand, Penny Royalty, daarna de duim.

0: Gemaakt door muziekliefhebbers. En niet door hitlijsten. Party of Radio. Music, no filter.
1: Plakplaatjes, concertposter.

Ja, dat is een flinke shot energie als je een stevige espresso of een dubbele espresso misschien wel achterover slaat. De Dire Straits vergeleken het met wat een nieuwe liefde met je kan doen. Ach, dat is toch ook grappig. Espresso Love, live van het Alchemy album. Nu even een beetje bijkomen. Met Red Velvet, ook lekker, iced.

0: coffee. Red Velvet bestelde iced coffee. Yeah, you got me like iced coffee. Deed ik ook in een klein dorpje op Corsica. En de man keek mij een beetje raar aan. Ik dacht, dat zal wel aan mijn Frans liggen. Maar dat was het niet. Maar nou ja, hij had ijs en hij had koffie. En nou, als je het een dan in het ander gooit, was ik heel tevreden met mijn iced coffee. Tea for one, denk je, ja, dat zou wel eens klein kunnen zijn, hè? Een zakje met een klein beetje thee, kun je één kopje van maken. In het geval van Led Zeppelin pakt het anders uit. Dik 9 minuten nog voor Tea for One.
1: Lakplaat op posterformaat.

Nee, zo leuk is het niet altijd, hoor. Om altijd maar onderweg te zijn op tournee en altijd maar tea for one te drinken, Led Zeppelin. En dat was uitstekend op posterformaat, 9,5 minuut. Ik heb nog twee koffieplaatjes. Nou, straks vind ik eindelijk dat lekkers wat ik aan het begin van plakplaatjes heb beloofd. Maar we doen er eerst nog eentje dan. One More Cup of Coffee met Bob Dylan.

eigenlijk best toepasselijk, hè, voor een plak plaatjes over koffie en thee. En dan aan het einde, one more cup of coffee before I go. Je hoorde Bob Dylan, laatste plakplaatje. Komt van Dave Stewart en Candy Dulfer. Als je denkt, dit lijkt heel erg op die grote hit Lily Was Here, dan klopt dat wel. Uit de film Cookie's Fortune. Ik had het je beloofd, nog iets lekkers bij de koffie of de thee. Het nummer heet Cookie. Dave Stewart en Candy Dulfer. Vraag en antwoord op gitaar. En sax, uiteraard. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in De Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 12.

0: Oh ja, je ging toeteren, ja, dat klopt.
1: Ja, nog twee uitzendingen en we hebben de 600ste Train to Nowhere. Ja, ja, ja, er zijn al aanvragen voor een lintje voor ons, heb ik begrepen.
0: Oh, ja?
1: Oh, ja, dat krijgen we niet hoor. Maar goed, Bart, wat gaan we doen?
0: We gaan plaatjes draaien of cd'tjes spelen of wat dan ook. En het thema, dat ontstaat in de loop van het programma. Maar ik heb vooral nieuwe producten meegenomen. Heel nieuw zelfs. Zelfs zo nieuw dat het nog niet, op het moment dat we dit opnemen, niet is uitgebracht. Maar het komt er wel aan. Het zit er aan te komen. En wat heb jij meegenomen?
1: Sommige nummers die pas morgen worden opgenomen.
0: Oké, okay, nou ja, die ga jij vast inzingen.
1: Nou ja, mijn trompetsolo die bijvoorbeeld, die ja, morgen in de studio.
0: Nou, je bent gewaarschuwd allemaal.
1: Nou, ik ga onderschatten en overschatten muziek draaien.
0: Oké, okay, nou, heel leuk. Ik krijg van jou elke keer als we bij elkaar komen het platenblad. En het platenblad, altijd leuk natuurlijk. Leuk artikel in. En er wordt altijd één groep op een gegeven moment centraal gesteld. En dan mogen de luisteraars, de lezers, die mogen dan zeggen welke plaat van die band of van die zanger, zangeres, zij het meest waarderen. Nou, dit keer is de beurt aan Dinosaur Jr. En Dinosaur Jr. is een band die al heel lang bestaat, in de jaren 80. En een van de grondleggers misschien ook wel van de grunge, die later waar Nirvana en al die bands groot mee werden. Maar Dinosaur Jr., een band met als bekendste leden natuurlijk Lou Barlow en Jay Maskis. En ja, die brengen binnenkort een nieuwe cd uit, een hele fijne cd. Ik heb er twee nummers van gedownload, want hij is nog niet officieel uit. There Near heet die LP en het nummer dat ik ga draaien, Several Got Away.

0: Several Got Away van Dinosaur Jr. Een band die al in 1985 begon. En toen heette ze nog Dinosaur, maar er was een andere band die heette ook Dinosaur. En toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, dan noemen wij ons maar Dinosaur Jr. Ik kom nog terug met deze band en met Jay Maskis, Joseph Maskis, de zanger van deze band.
1: Ja, vorige week heb ik Willy de Vil opgegraven, Ming de Vil, vooral de vroege werk van Ming de Vil. Dat vind ik eigenlijk toch het beste. En toen zei hij, New Better Move On begon je toen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind jij zijn beste nummer, geloof ik, hè?
0: Wat? Ja, zeker, zeker.
1: Nou, maar die kennen
0: we. Nou, nee, niet zijn beste nummer, maar een hele mooie uitvoering.
1: Arthur Alexander schreef het.
0: Ja.
1: De Stones maakten het beroemd.
0: Ja.
1: En Willy de Vil, die zong op zijn LP Coup de Gras. Ik heb het even uitgezocht.
0: Mm-hmm.
1: Daar heeft hij zijn versie opgenomen. Speciaal voor jou.
0: Dank je wel.
1: Move on.

0: Ja, lekker dat Mexicaanse gitaartje er doorheen. Dat
1: is heel mooi.
0: Daar wordt het toch een hele andere uitvoering dan die van de Stones. Willie DeVille, toen nog als Mink DeVille. You better move on.
1: Prachtig. Nou, ik heb gezegd, Dinosaur Junior, daar ga ik een paar nummers van draaien. Bij het platenblad kun je ook je top 3 van, of ja, misschien wel top nog meer, van de bands insturen. En Dinosaur Junior staat dit keer op het programma. En ik vind de beste LP van Dinosaur Junior, You're Living All Over Me, uit 87, dus de tweede LP. En ik had in de tijd een radioprogramma met een vriend. En wij kregen van Johan Visser, die bij Boeddhisk werkte, een stapel promo's. En die konden we weggeven. En dus wij zeiden in ons programma, als je nu belt, dan krijg je een LP van Dinosaur Junior, You're Living All Over Me. Laat nou helemaal niemand gebeld hebben.
0: Dus, ik heb niet gebeld, want ik kende ze niet.
1: Nee, precies. En er waren er wel meer. Uiteindelijk heeft er één iemand gebeld, Willem Goede. En die heeft een exemplaar gekregen. En wij zijn blijven zitten met een stapeltje, You're Living All Over Me. En het is onbegrijpelijk, want het is een geweldige plaat.
0: Heb je er nog even mij over?
1: Ik zal eens kijken.
0: Graag.
1: Ik ga luisteren naar Little Fury Things. Dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt.

0: Ja, ik vind het heerlijk weer hoor. 87 was dit. En in die tijd hadden we ook de band Husker. Die maakte soortgelijke muziek. Smerige, vuige gitaren en clean vocals eroverheen.
1: Ja,
0: dat is mooi.
1: Ja, 80 staan als een slecht tijdperk bekend, hè, muzikaal gezien.
0: Jawel, maar dat is dus helemaal niet. Het is zo afwisselend allemaal.
1: Om de hitparade heen kijkt, ja, dan krijg je dit soort mensen.
0: Dan is dit allemaal heel erg mooi en heel erg leuk. Inderdaad, over het algemeen, als je de jaren 80 op tv terugziet, dan denk je, wat is dit voor een rare tijd? Wat hebben ze allemaal gekke kleren aan?
1: Ja.
0: En rare pakjes.
1: En die synthesizers.
0: Ja, en het was heel vreselijk. Maar dit was dus Dinosaur Jr., Little Fury Things van de LP, You're Living All Over Me.
1: Oké. Okay. Willie de Vil, ja, ik ga nog even met hem door. Er is een hele mooie verzamel-cd uitgekomen. Met name voor Amerika. Hè. Die heet Collected. Want Willie de Vil, die had een enorme fanbasis in Nederland, in Duitsland, in Scandinavië. Maar in Amerika trad hij zelden op. Ook al vanwege zijn drugsproblemen. En hij moest ook wel overvliegen naar de Zeedijkenomgeving. En daar kwam hij aan zijn gerief. Dus hij heeft zijn populariteit vooral in Europa te danken. En in Amerika is hij onderschat. Op een gegeven moment heeft toen Alan Toussaint, volgens mij in New Orleans, tegen Willie gezegd: jij moet eens die New Orleans muziek gaan opnemen. En dat is een ook weer een mislukt album geworden, althans qua verkoop. Victory Mixture. En daar heeft je het allermooiste soulnummer aller tijden van Irma Thomas, Ruler of My Heart, tot het zijne gemaakt.

0: De zomer van 1990, toen werd dat allemaal opgenomen. Ik noemde al Alan Toussaint, maar ook Max Rabanek, als ik hem goed uitspreek, alias Dr. John, is op deze plaat te horen.
1: Mooi, hè? Ja, dat is fijn werk. En het, dat het niet aanslaat in Amerika, gek toch, hè?
0: Ja, hij had alles mee. Maar ik weet het zo zeker. Ik heb ooit de beroemdheid Grill Marcus ontmoet. Hè? De man van Mystery Train, nou ja, die talloze hele belangrijke popboeken heeft geschreven. En toen liet ik die naam vallen. Had hij nog nooit van gehoord.
1: Onbegrijpelijk.
0: Ja.
1: En hier is de grootheid.
0: Ja.
1: Ik ken heel veel mensen die enorme fans zijn van Ming de Vil, Willy de Vil.
0: Ja, maar het is Europese muziek, lijkt het wel. Nou, althans, wij vinden in Europa dat de Amerikanen zo horen te zien.
1: Juist, ja, goed gezegd. Oké, ik was bezig met Dinosaur Jr. De zanger, gitarist Jay Maskus, die heeft ook allerlei dingen daarnaast gedaan. Met een paar schoolvrienden heeft hij op een gegeven moment muziek opgenomen onder de naam Heavy Blanket. In 2023 verscheen de LP Moon Is. En daarop staat dit titelnummer.

0: Ja, Jay Meskis had twee oude maatjes bereid gevonden om hem bij te staan. Waardoor hij lekker los kon gaan op de gitaar. Het is allemaal instrumentaal wat je vindt op de platen van Heavy Blanket.
1: Oké, allemaal gloednieuw voor mij. Hè? Als het gisteren is opgenomen.
0: Nou, mooi toch? Ja. Het was 2023 al deze dagen. Ja.
1: Kijk, we hebben net vastgesteld hoe onderschat Willie DeVille is in Amerika. Ja, ja, dan kennen ze hem nauwelijks. Nou, daar staat overschatting tegenover.
0: Oh.
1: Neem nu het Prinsje Prins.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik een zwaar overschat.
0: Ja, ik ook. Maar ja, over de hele wereld wel.
1: Gossie. Ik denk, ik ga eens een keer een Prins special doen. Nou, ik kom niet verder dan twee nummers.
0: Oh, When Doves Cry, hoop ik.
1: Ja, die is goed.
0: Ja, die is heel goed zelfs.
1: En ik vind ook Let's Go Crazy. Maar dat is een beetje heftig, maar die kan ook nog wel.
0: Oké.
1: Okay. When doves cry, en dat betekent niet als doven huilen, wat ik altijd dacht. Nee, als duiven huilen. Nou, die huilen al minstens. Doven hebben meer reden om te huilen dan duiven. Maar goed, hij kan er niks van doen.
0: Goed nummer.

0: Ja, het is wel een lekker gedreven nummer, hè?
1: Ja, het is heel mooi. Prachtig. Ja,
0: hij kan het best, die prins.
1: Nou ja, hij schijnt alles te kunnen.
0: Niet, hij doet zijn best niet. Nee. Hij heeft 48 platen opgenomen, maar hij doet zijn best niet.
1: Dus nou, ik had een collega en die was helemaal weg van die man. En die collega was een begaafd muzikant. En die zei, ja, die man die kan alles spelen ook. En hij doet dat ook heel vaak helemaal zelf. Dat doet prachtig, maar als de muziek niet pakt, dan kan hij dat maar wel zelf doen. Maar dat boeit mij verder niet dan.
0: Nee. Oké, okay. We hebben nu een massa luisteraars van ons vervreemd. Beseffen wij dat
1: wel? Ben ik wel, denk ik ook. Ja.
0: Draai nu maar iets waar ze weer blij van worden.
1: Ik ga de laatste bijdrage draaien van Jay Meskis. Hij bracht ook platen uit met de band Sweet Apple. En ook daarvan ben ik een groot fan. Hele mooie platen uitgebracht. En ik draai iets van hun eerste LP Love and Desperation. Nou hebben we helaas geen tv. Maar ik ga voor Fik even de hoes van Love and Desperation omhoog houden. Fik, waar lijkt dit op?
0: Roxy Music.
1: Dat dacht ik wel, toch?
0: Dat zijn dezelfde meiden.
1: Dit zijn ongeveer dezelfde meiden, maar
0: ze hebben nog iets minder aan dan bij Roxy Music.
1: Precies, van de LP Country Life. Echt een goede plaat ook trouwens. Maar die Sweet Apple, ook dat niet te versmaden. Laten we daar een nummer van.
0: De Sweet Apple. Ik begrijp nu waarom Adam erin is getrapt.
1: Precies. It's all over. Oh nee, it's over now.
0: De Stones. Nee.

0: Sweet Apple was dat. Jay Maskus hier op gitaar en ook drummen af en toe. En ja, die band is een soort indie supergroep genoemd. En onder andere op sommige platen doet ook Mark Lennigan mee. Nou, dan weet je het wel. Hartstikke goed dus. Lekker.
1: Ik heb, net had ik het eventjes over, inmiddels vergeten, Prins. En ja, er is in Chili, Santiago, een zanger, die heet Argenis Brito, of Argenis Brito. Ik weet niet, mijn Chileens is niet zo best vandaag de dag. Brito kan ik nog wel goed uitspreken. Maar dat, die heeft het pseudoniem Senor Coconut. Heb je ooit van die man gehoord? Senor Coconut?
0: Nee, helemaal niet. Nou, nee.
1: Alleen al die naam, dat maakte mij nieuwsgierig.
0: Precies, dat is het.
1: Hij werd mij een keer aangereikt en hij heeft een cd gemaakt, Around the World, waarin hij allerlei wereldmuziek, zoals Da, Da, Da, van Trio, opnieuw heeft opgenomen. Oh. Hij heeft ook een hele Duitse plaat gemaakt met kraftwerkmuziek. Mm-hmm. Ja, en dat gaat hij dan op zijn Chileens brengen. Je weet niet wat je hoort. En zo heeft hij ook het nummer Kiss van Prins aanmerkelijk verbeterd. Hij kan het wel, die Prins.

Kiss. I think I wanna dance now.

0: Kiss.
1: Senor. Coconut, met een instinker op het einde. Senor Coconut, helemaal uit Chili. En het nummer Kiss, voorheen gebruikelijk van de artiest Prins.
2: Ja, ja, ja. Oh ja, artiest. Wat je ook weer... Artist originally known as Prince of zoiets.
1: Oh ja, hij had ook tijdenlang dat hij onder een van de algebraïsche
2: gevallen had. Ja, ja, ja.
1: Hebben we allemaal gemist, die cd's.
2: Ja, helaas.
1: Je mist meer dan je meemaakt.
2: Dat klopt, dat is helemaal waar. Ik ga terug naar Jack White. Ik heb in het eerste uur al iets, het vorige week dan iets van hem gedraaid. G.O.D. and the Broken Ribs van de laatste LP Frozen Charlotte. Maar het allerbeste nummer, dat vind ik toch eigenlijk wel het laatste nummer van die LP. Neighbors Blues. En daarin hoor je wat duidelijker het orgel dat hij tegenwoordig gebruikt.

0: Fijne gitaar, fijn orgel. Jack White, hij is helemaal terug. En hoe, prachtig.
1: Mooi hè?
0: Neighbors Blues.
1: Ja, een paar uitzendingen geleden heb ik Joan Armatrading even opgegaven.
0: Hè? Oh ja.
1: Weet je wel, Me, Myself, I. Dat ging over ik en wij muziek. En Me, Myself, I was drie keer ik. En dat vonden we een heel mooi nummer. En toen draaide ik ook nog I'm Lucky. En toen ben ik het hele oeuvre weer doorgenomen. Ik heb nog één mooi nummer gevonden. All the Way from America.

0: ik denk dat een zangeres in de jaren 80 een paar hitjes heeft gehad. Ja. Maar die gaan gewoon door. Hè? En de politie doet niks, wij weten niks.
1: Ah. Misschien moeten we op zoek gaan.
0: Ja, vroeger had je het Grand Gala du Disque. En dan wilde wel eens zo'n zangeres nog even uit de motteballen gehaald worden. Okay. En die mocht dan opspringen.
1: En dan kwam Willem Duis tevoorschijn en die, die kondigde het allemaal weer aan.
0: Had ik maar één zo'n been, zei hij dan tegen John Armentrading.
1: Oh ja, ook.
0: Dat zei hij in de tijd tegen Marlene Dietrich.
1: Ja, dat was Bobans, toch?
0: Zei ik Duis?
1: Ja.
0: Oh, die vind ik...
1: Nee, ik zei Duis. En toen
0: oh ja. Ja, ik gooi die twee altijd door elkaar.
1: Ja. Oh ja, toch wel. Goed, Bob was het maar niet horen.
0: Oké, we gaan gauw verder.
1: Ja, nee, zeker. Ik was van de week in Concerto. En waarom? Ik ging de box Bold as Love ophalen van Jimi Hendrix. Ik ben er toch weer ingetuind. Een box met 6 LP's. Van de LP Access Bold as Love. Daar staat de uitvoering op in de mono-versie en in de stereo-versie. En dan krijg je allemaal dingen die het niet gered hebben. Of op een andere manier ergens zijn opgenomen. Ja. Maar ja, het is, ja, ik moet hem toch hebben. Dus ik heb de box Bold as Love opgehaald. En toen ik die LP, of die box ophaalde, dacht ik eens, ik weet nog goed dat mijn eerste LP was die ik ooit bij Concerto kocht. Dat was Axis Bold as Love. Nou ja, de cirkel is rond. Ik ga niet meer kopen.
0: Is dat met al die mooie blote vrouwen en de benoes?
1: Nee, dat is Electric Ladyland. Oh, ja. En in Nederland op de buitenhoes natuurlijk. Hè. En in Amerika op de binnenhoes, want dat kon allemaal niet, veel te vies.
0: En tegenwoordig is je hoes verboden.
1: Ja, dat kan allemaal niet meer. Nee, Access Bold as Love is die hoes met al die Indiaanse figuren erop, weet je wel. Tweede LP, hij bracht in 67 twee LP's uit. Are You Experienced en dus Access Bold as Love. Gek genoeg staat op Discogs dat Access de eerste LP zou zijn, maar dat... Het is echt dus niet zo.
0: Die volgorde van de LP's klopt nooit op Discord.
1: Oh nee?
0: Nee, altijd hetzelfde glazen.
1: Oké, okay, nou ja, dat is in dit geval ook zo. Maar goed, Access Bold as Love. Het is een geweldige LP. Ik heb hem natuurlijk weer gedraaid en al die dingen ook weer doorgenomen. En ja, een heel mooi nummer dat we nu gaan laten horen. Castles Made of Sand. Hoe je die terugdraait.

0: als je het goed beluistert, dan zingt hij de eerste keer The Castles Made of Sand Fall into the Sea. Dan They Melt into the Sea. En then They Slip into the Sea. En dat zie je ook altijd. Zie je terug in ook andere nummers. Wind Cries Mary, weet je wel. Dat, ja. daar zingt hij ook Cries Mary en, ja. en al dat soort zaken meer. Dus een hele apart. Maar goed.
1: Je hebt die plaat nu 16 keer dubbel, heb ik uitgerekend.
0: Ook ja. Oké. Okay.
1: Goed.
0: Ik ben altijd meer bij.
1: We sluiten af. En als ik ooit een café had, wat God verhoede, dan zou dat heten het Nowhere Café. Dit programma heet ook niet van niks Train to Nowhere. En als dan de klanten tegen een de deur uit moeten, dan zet ik altijd dit nummer op. Just to Walk That Little Girl Home. Van de onvergetelijke Mink DeVille. En dat begint met de legendarische zin. It's closing time. Mm-hmm. Tot de volgende week.
0: Oké. Okay.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in De Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, het mes van deze uitzending snijdt aan 3 kanten. Jawel. Ten eerste ga je een hele fijne aflevering met 80's muziek horen. Ten tweede ga je je via die 80's muziek verdiepen in de muzikale psyche van de zanger van The Cure, Robert Smith. Want dit zijn 15 van zijn favoriete 80's liedjes. En tenslotte kun je met deze uitzending ook nog een hitsterachtige quiz spelen van 15 rondjes, 15 platen waarvan je de uitvoerende moet weten en het jaartal waarin het gemaakt werd. En dat zijn dus allemaal jaren 80 platen. Maar we beginnen met The Cure. Dit is Love Cats.

The Cure, de door mij schandelijk, altijd schandelijk onderschatte band The Cure. Maar dat ga ik met deze uitzending goed maken, of ik maak er in ieder geval daar een begin mee. Want ik heb toch gemerkt dat ik die liedjes eigenlijk heel mooi vond, maar in de tijd had ik het niet zo op met de stem van Robert Smith. Nou goed, daar gaan we dus met die 15 ethisch platen. Dit is de eerste. 1 punt voor als je weet wie het is, en een ander punt voor het jaartal waarin deze plaat uitkwam. Nou, deze is niet al te moeilijk, denk ik. Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

En inderdaad, het was Chaka Khan die met het intro van het nummer een beetje aanhaakte bij de toen opkomende hip-hop uit die tijd. Met I Feel For You. En dat was 1984. We gaan naar de volgende plaat. Een 80's plaat. En een van mijn favorieten, absolute favorieten, uit die lijst van Robert Smith. Die trouwens gepubliceerd werd door het blad Far Out.

En deze plaat kwam uit eind 81, begin 82. Dus allebei die jaartallen zijn goed. En de band was New Order. Fantastisch. Hun beste nummer vond ik ook altijd. En ik moet trouwens even mijn dank uitspreken aan Marco Wiesing, die mij die lijst stuurde in het Far Out magazine. Het zijn in totaal 30 liedjes. Daarvan heb ik er dan, daar heb ik er 15 uit gekozen. De volgende ronde is iets ingewikkelder, maar ook weer niet heel erg. Dit is een nummer, het origineel. Het heet Tainted Love. En het wordt gezongen door Gloria Jones. Het is uitgebracht in 1964. En het werd een hit in de uitvoering van een Engelse band. En de vraag is dus, welke Engelse band was dat in de 80's? En welk jaartal precies?

Iedereen heeft hem natuurlijk herkend. En waarschijnlijk wist je ook wel dat de uitvoerende van Tainted Love in de 80's de hituitvoering van Soft Cell was. En die kwam uit in 1981. De volgende ronde. Er staan niet alleen maar Engelse platen in de lijst van Robert Smith van The Cure. Bijvoorbeeld deze.

Robert Smith heeft toch een veel bredere smaak dan ik ooit had kunnen vermoeden. Want wie had nou gedacht dat hij Tom Waits als een van zijn favorieten zou kiezen. En dit was ook een van mijn favoriete liedjes van Tom Waits uit de jaren 80. Van het album Swordfish Trombones was dit In the Neighborhood. En zei ik nou al welk jaar? Ja, 1983 dus was dat. De volgende zul je ook misschien kennen.

Ja, er zitten dus wat meer hits in deze aflevering van Hitster Rock Radio dan in de vorige die heel moeilijk was. Maar die wel meer dan 1000 streams haalde. Ik ben benieuwd of dat met deze ook gaat lukken. Dit was in ieder geval Peter Gabriel met Red Rain. Dat was volgens mij ook wel een redelijke hit. In 1986 van het album So, wat hij toen uitbracht. En dit is de 7e ronde. Welke band? Welk jaartal?

Nou, de echte kenners van de Engelse alternatieve popmuziek uit de jaren 80, die hebben dit natuurlijk onmiddellijk herkend. Prachtig nummer van de Cocteau Twins. En dat werd uitgebracht in 1984 van hun album Treasure kwam dat. De volgende ronde, ronde nummer 8. Deze band ken je waarschijnlijk wel als je de zanger hoort. Hier is die even afwezig. Dit is een instrumental, maar let op de saxofoon. Die klinkt bekend in de oren.

Ja, niet helemaal zuiver, lekker geprocesste saxofoon was dat in het nummer The Return of the Los Palmas 7. En dat was in Engeland zowaar een hitje, een top 10 hitje van de Engelse band Madness. En het nummer kwam uit in 1981, was dus een single. We gaan naar ronde nummer 9.

Veel zangeressen ook in de lijst van Robert Smith van The Cure. Hier weer eentje dus. Dat was Chrissy Hynde met haar band The Pretenders. En dit nummer kwam uit in 1986. Nog weinig echte gitaar-rockbands gehoord, maar hier is er eentje voor je.

We zijn verhuisd naar de tweede helft van de jaren 80. Ook met deze plaat van Amerikaanse gitaar- of garage-rockband. Dinosaur Jr. was dit Freak Scene. En dat nummer kwam uit in 1988 van hun album Bug kwam dit.

Hun grootste hit was dit. Duo Mel en Kim met Respectable uit 1987 was dat. En het schijnt zo te zijn dat Robert Smith goed bevriend met ze was. En ze zijn Mel en Kim zijn drinking buddies noemde. Nou, dit was dus waarschijnlijk, of misschien een vriendschappelijk gebaar om die ook in zijn lijst op te nemen.

Nou, als je Björk zei, dan rekenen we dat ook goed. Het waren de Sugar Cubes, de band waarin ze speelden voordat ze soloplaten ging maken. En de Sugar Cubes brachten deze plaat uit in 1988. Het nummer heette Birthday van het album Life's Too Good. En dit is een tamelijk epische 80s band.

Ja, geweldig nummer. Ik was echt fan van de Human League die je net hoorde. Had ik nou gezegd dat de Sugar Cubes uit 88 kwamen? Ja, ja, dat had ik gezegd. Dit is de Human League met een van hun latere albums, Crash. Wat ik al zei, ik was echt een fan van ze. En dit kende ik niet zo goed. Of ik was toen meer met gitaarrock en hiphop bezig. Maar dit is eigenlijk een waanzinnig mooi nummer. Dus ook daarvoor bedanken wij Robert Smith van The Cure voor de keuze van dit nummer. Het nummer Human van de Human League uit 86. En hier komt iets niet Engels.

Dit was Sex unter Wasser van het album Gold und Liebe uit 1981 van de Duitse band DAF. De Deutsch-Amerikanische Freundschaft was geloof ik de eerste naam van de band, later afgekort naar DAF. En ik geloof dat ze binnenkort te zien zijn in Nederland live op een podium. Ik ben heel benieuwd. Dit is niet zo makkelijk, hè? Maar ook weer gelukkig iets heel anders dan wat we tot nu toe gehoord hebben. Het debuut van een zangeres, laten we maar zeggen. Wie is zij en in welk jaar bracht zij dit debuutalbum uit?

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maandring staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige periode elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Cinderella, het strand van Brighton. Om daar geloofwaardig over te kunnen zingen, moest je op zijn minst in Engeland geboren zijn, zou je zeggen. Toch ontstonden de Stray Cats eind jaren 70 niet in Engeland, maar op Long Island in New York.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Ja, en hoe komt het dan dat ze toch zo geloofwaardig over de Engelse kustplaats kunnen zingen? Hun eerste LP maakten ze in 1981 in Engeland met producer Dave Edmonds. Die hadden ze in 1980 ontmoet tijdens een optreden in Londen. En daar was toen net een rockabilly revival aan de gang in Engeland. En daar paste deze band prima in. En ineens waren de Stray Cats een hit. Rumble in Brighton van de Stray Cats trapte een nieuwe Songs and Stories af, die vooral Engels en Amerikaanse muziek bevat. Maar ik neem je straks ook nog wel even mee naar Scandinavië en je hoort grappige sexy's beat uit Nederland. Over een minuut of tien een Britse powerpopplaat uit begin jaren 80 die ik pas ontdekte en waar ik meteen verliefd op werd. Eerst nog een artistiek zeer verantwoorde Britse single uit 1974, die daar toch een hit werd. En voor die tijd, nu dus, de 8e LP van het New Yorkse trio Interpol. Dit is van die plaat Darling Falls.

eerste twee platen had Brian Eno in 1973 Roxy Music verlaten. Hij en Brian Ferry konden niet door één deur, was het verhaal. En dat was kennelijk serious business, want pas deze eeuw spraken Ferry en Eno elkaar weer. En werkte Eno ook een keer mee aan een plaat van Brian Ferry. Maar goed, de derde Roxy Music LP, de eerste zonder Eno dus, was achteraf wel zijn favoriete Roxy plaat. Zo zei hij later, Street Life, van die plaat For Your Pleasure hoorde je. En dan de Keys. Ik denk dat je nog nooit van ze gehoord hebt. Ikzelf tot voor kort ook niet. Ze maakte in 1981 een LP met Joe Jackson als producer. Normaal gesproken zou ik daar 45 jaar later nooit meer achter zijn gekomen, als ik niet die aparte hobby had om oude radioprogramma's terug te luisteren. Misschien herinner je het programma Varenslijn 3 nog wel. Dat was die bus waarmee de varen in de zomermaanden elk jaar een paar weken door het land trok. Met 's avonds een gratis concert in de regio waar ze dan waren. Ik stuitte pas op een tapeje van lijn 3 uit juli 1981. En Felix Murders draaide daar dit plaatje. Hij vond het geweldig en ik moet zeggen, ik was er ook meteen weg van. Sterk door de jaren 60 beïnvloed. En als je er een etiketje op zou moeten plakken, dan kun je het powerpop noemen. Benieuwd of je het ook leuk vindt. I Don't Wanna Cry, dit zijn de Keys.

0: een leuke ontdekking, zeg. Ruim 40 jaar later, de Engelse Keys met I Don't Wanna Cry. Ik heb meteen gekeken of ik het singeltje kon vinden. Nou, vergeet het. €100, dat zijn een beetje de prijzen die je ervoor moet neertellen.
1: 40 Up Radio.
2: Met Edwin Wendt.
0: Laat ik het dan eens met je hebben over de Atje Bouwman Top 10. Razend populair op Radio Veronica, begin jaren 70. Toen het nog als C-zender opereerde. De eigenzinnige lijst van technicus Ad Bouwman was elke maandagavond te horen. En dankzij Ad werden toen albumtracks populair als One of These Days van Pink Floyd, A Whole Lotta Love van Led Zeppelin en Friends of Mine van Fields. Enfin, die zeezender verdween in 1974 en pas in 1979 keerde de ABTT voor 3 maandjes terug. Toen bij de publieke omroep op Hilversum 3. Daartussenin zat een periode dat ik de ABTT leerde kennen. 1976-77 moet dat zo'n beetje geweest zijn. Ik was een jaar of 9, misschien al 10, en kocht als ontluikend muziekconsumentje elke week voor een gulden de Hitkrant. Er zat elke week een mooie poster op A3-formaat in. En omdat de Hitkrant als krant in elkaar was gevouwen, zonder nietjes. En op de achterkant van die posters stond altijd een advertentie van Levi's spijkerbroeken. Levi's presenteerde in die advertentie elke week de Atje Bouwman Top 10. Die was dus toen nergens te horen, maar het werd wel op papier afgedrukt. Wie Atje Bouwman was, hoe zijn top 10 in elkaar zat, ik had er toen nog geen idee van. Wel viel me op dat oude en nieuwe platen in die lijst door elkaar stonden en dat er soms een hele LP op nummer 1 stond, of dat er wel eens een keer wat andere rarigheden waren. Dit nummer kende ik toen nog niet, pas toen ik het jaren later hoorde en inmiddels wist dat de makers vroeger in Tennessee hadden gezeten, herinnerde ik me die advertenties van vroeger. En moest ik Atje Bouwman uiteraard gelijk geven dat hij deze plaat in 1977 in zijn top 10 had gezet. It's 5 o'clock in the morning, Godly and Cream.

Soms heeft een nummer een geschiedenis die je niet zou vermoeden. Zeg maar het I Will Always Love You effect dat veel Whitney Houston fans hadden toen ze merkten dat Dolly Parton dat nummer geschreven had. Dat idee dus, maar voor een net wat kleiner publiek is hier het geval. Mazzy Star nam deze Five String Serenade op in 1993. Straks laat ik het origineel horen van een man die in de jaren 60 een reeks underground klassiekers schreef. Maar tot vele verrassing dit nummer nog in 1992 had gemaakt en uitgebracht. Dat straks. Eerst nog een andere serenade, gebracht door de Steve Miller Band.

Aan omstreken opgeluid. Goed idee, en zondag 27 maart aanstaande zijn we met de Veronica Dansshow 1966 in het Wapen van Holland in Annapallona. Medewerkende artiesten zijn Rook Williams en The Fighting Cat, Trey Robs, The Mounties, Rexis de Clown en Yvonne de Nijs, begeleid door Kees de Nijs. De productie van de Veronica Dansshow in Annapallona is in handen van Dick Dubois. De aanvangstijd is 8 uur en de toegangsprijs bedraagt 2,50 gulden, alles inbegrepen. En uw gastheer is Giel Montagne.

0: Eigenlijk is dit ook een serenade, toch? Het voormalige lelijke eentje van het dorp dat zich ontpopt tot het mooiste meisje. De Cavaliers uit Eindhoven en uit 1966 met Assepoes.
1: Songs.
0: Uit Vancouver recente muziek. Verschenen in augustus 2026 Computer met Tooth and Claw.
2: En Stories.

heb het altijd een wat melige aangelegenheid gevonden. Ja, dan hoor ik deze versie van de Birds and Bees toch wat liever. Elmer Cogan. Haar stem had een beetje dat rauwe randje dat ook Lulu had. En heeft eigenlijk. Elmer Cogan niet meer trouwens. Zij overleed al op heel jonge leeftijd na een ziekbed in 1966. Elmer Cogan was trouwens een zangeres uit de entourage van de Beatles. Dan nog een keer terug naar die Five String Serenade die je net al hoorde van Mazzy Star. Die is oorspronkelijk van Arthur Lee. Hij zong en schreef het in 1992 en dat was toen al zo'n 25 jaar na zijn grootste successen. In de Amerikaanse underground als frontman van de band Love. Eerst een van die classics uit 1967, Love and Alone Again Or.

Prachtig, vooral ook omdat niemand bij het horen van de naam Arthur Lee denkt aan de jaren 90. Ik weet nog dat hij toen een keer in Nederland was voor optredens. Maar ik dacht toen als prille twintiger dat die man volledig aan lage wal geraakt was. En dan niet de moeite om te kijken of zo'n concert misschien de moeite waard was. Zo zie je maar. Arthur Lee, toch nog een postuum standbeeld voor hem dan. Mede dankzij de Magic Star. En dan wat chocolate. Goed voor pakkende floor fillers in het discotijdperk. Maar daardoor werd deze prachtsingel wel eens over het hoofd gezien. Eind 1977. Via No More Heroes en Lust for Life sijpelde de eerste punk de Nederlandse hitlijsten binnen. Een jaar later dan in Engeland. En die platen stonden naast het Smurf-lied Heroes van Bowie, naast Mull of Kintyre van Wings en deze prachtsingel van Hot Chocolate, Put Your Love in Me.

Vroeger rock'n'roll, uit de tijd dat die term als zodanig nog niet bestond, om muziek mee aan te duiden. Rock'n'roll, dat was Amerikaanse slang voor neuken, tot DJ Alan Freed besloot dat dit soort rhythm and blues ook rock'n'roll genoemd kon worden. You're the Bill Moore and we're gonna roll.

bijna aan het slot van Songs and Stories. Hopelijk weer volzijdig genoeg in genres en ouderdom. En tot besluit muziek uit Scandinavië. Ik zag deze band Madhavaskan in 2022 op het Rotterdamse Showcase Festival. Left of the Dial. Für Alting van Madhavaskan. Tot besluit van deze Songs and Stories. Heel graag tot de volgende.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maandring staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

mooie Blowing Free van Wishbone Ash. Band die op een hele merkwaardige manier aan haar naam kwam. Namelijk door blind twee woorden te prikken uit een woordenboek en die samen te voegen. Nou, toen kreeg je dus Wishbone Ash. Dat is logisch, hè? Vorige week heb ik tracks gedraaid met als restrictie dat ze niet langer mochten zijn dan 3 minuten. Nou, de meeste die waren net iets meer dan 2 minuten. En ik verbond daar de conclusie aan. Je moet je verhaal eigenlijk best kunnen vertellen binnen die 3 minuten. Dan is het klaar. Dan hoef je niet verder uit te weiden. Dat is een teken van kwaliteit. Maar goed, ik wil deze week de wat langere types ook een kans geven. Trek je eigen conclusies. Vandaag tracks die minimaal 5 minuten zijn. Of langer, maar veel langer niet hoor. Ik hou het op tussen de 5 en de 6 minuten. Nou, dit was dus Blowing Free van Wishbone Ash. Als je lange stukken leuk vond, dan moest je bij de Grateful Dead zijn. Die hielden helemaal nooit meer op. Vooral als ze concerten gaven live. Goed, hier zijn ze met Walk Me Out in the Morning Dew.

Grateful Dead. Walk Me Out in the Morning Dew. Ik moet altijd aan Long John Baldry denken als ik dit nummer hoor. We draaien nummers van 5 minuten en langer. Wie hadden nou eigenlijk patent op dat soort lengtes? Nou, een hele beruchte is Bob Dylan. Die neemt altijd ruim de tijd om zijn verhaal te vertellen. Gotta Serve Somebody.

0: fase, hè. You gotta serve somebody, Bob Dylan.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
0: Je denkt niet meteen aan de Stones bij 5 minuten en langer. Maar haar straf voldoet wel degelijk aan deze eis.

Black and Blue, Hard Stuff van de Stones. Dat album werd trouwens deels opgenomen in Rotterdam, maar ik weet niet zeker of Hard Stuff ook daar onder de Euromast of zo is opgenomen. Even korte inhoud van het voorafgaande. Vorige week draaide ik alleen maar tracks van 2 minuten... Nee, dat is overdreven. Van 3 minuten of korter. De meeste overigens waren wel degelijk rond de 2 minuten. En vandaag een beetje het omgekeerde. Vanaf 5 minuten mag je meedoen met dit uur. Van Morrison hapte toe en jij hij zingt Fame.

en Fame. Nou, Fame heeft van hem de grootste chagrijn van de showbiz gemaakt. Jongen. Hij maakt prachtige muziek, daar niet van. Maar dat gedrag daaromheen. NCC. Smaakvol. En langer dan 5 minuten. I'm Mandy. Fly me.

0: leverancier die haalt een truc uit waardoor je makkelijk aan de 5 minuten komt. Halverwege net doen alsof je aan een nieuw liedje begint. En dan het oude thema weer oppakken. Hoor je vaker in het wat langere genre.
1: 40 Up Radio. Music, no filter.

No, that's good, though.

Let's Get It On van Marvin Gaye. Waarom was deze uitvoering zo lang? Omdat hij live was. En dat doet iets met een artiest. Dan krijg je een dialoog met je publiek en dan haal je alles eruit wat erin zit. En dan zit je al gauw aan 5 minuut 21 in dit geval. Exact hetzelfde effect tref je aan bij Crosby, Stills en Nash. En

Crosby, Stills, Nash, Young en Turn Your Back on Love. Oh ja, de B-52's, die mogen ook niet ontbreken. 40 Up Radio.

mooiste nummer van het album Fire and Water van The Free, Heavy Load. Nou, nog eentje. In een uur, tracks van 5 minuten en langer. Viel mij al best mee. Tot volgende week. Hier is Earth, Wind & Fire. I'll write a song for you.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Fiona. Gaat weer om een telefoonnummer van een meisje. Tommy Two-Tone met Jenny, is dat meisje. En daarvoor de Romantics, What I Like About You. Dat weet ik ook vaak niet, maar ik kan er wel een liedje over maken. Je luistert naar Hans van den Burg. Met zijn Why I Quit Composing, waarin hij nummers draait die hij absoluut zelf niet kan componeren. En dit was powerpop trouwens, om het maar in hokjes te gaan denken. Powerpop, is dit dan ook powerpop? Of is it Tom Petty?

De onvergetelijke prins. Gitaar. Ja, die gast die kon echt lekker gitaar spelen. En wel grappig dat hij zegt van, ik vind je wel lief en zo, maar niet zo lief als dat ik mijn gitaar vind. Goed liedje. Tom Petty daarvoor, American Girl. Ik struin zo af en toe, of regelmatig natuurlijk, internet af. Met name ook Spotify. En dan ontdek je iets wat je al een keer ontdekt had. Want het stond al een keer in mijn lijst. Gomez. Vond ik een leuk bandje. Een beetje rammelen, akoestisch en zo. Echt heel grappig. En ik heb mijn carrière met Sportivo er binnenkort op zitten. En ik dacht, wat zal ik dan daarna eens gaan doen? En toen dacht ik, nou, zoiets als dit. Heel bijzonder. En lekker.

Sita Swoon. Belgisch. Thinking About You All The Time. Een beetje Dave-achtig en Comes. Lekker akoestisch, gecombineerd met elektrische gitaar. Gaat heel goed. Get Myself Arrested. En dat was weer een beetje Pavement. Ja, ik heb dat ik dus steeds van alles hoor en dat met ergens aan doet denken. En dan ga ik dat draaien of zo. Of zet ik dat in mijn lijst. Zo had ik dat ook met Matt Berninger. Waarschijnlijk zeg ik dat zo. En ik luisterde daarna en ik dacht, wat is het lekker. Maar een goede zanger trouwens. Ik kom wel op een beetje bekend voor. Dat blijkt dan de zanger van The National te zijn. Matt Berninger. En die heeft een nummer dat heet Martino Mifazzo. Het klinkt nergens naar, maar het klinkt wel ergens naar. Luister maar.

0: Ja, Charles Bradley. Was jij niet degene die zwerver was eerst en toen ontdekt is en toen een hit kreeg met dit nummer bijvoorbeeld, Stay Away? Denken jullie dat ook? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com om dat te verifiëren.
1: Je luistert trouwens naar Top voor Nee, hoe heet het ook alweer? Geen idee.
0: Matt Berninger was daarvoor, met Martini Di Fazio, dus de zanger van The National. Dat had ik eerst niet door, maar zijn stem is natuurlijk zo specifiek, karakteristiek, dat je dat meteen hoort eigenlijk. Goed, we zitten op het half uur, dus we gaan iets Hollands draaien. Echt een puur Hollands is bijvoorbeeld dit, grappig, en dan dadelijk iets serieus.

0: Lenny Monsu, ja, wat moet ik er nog van zeggen? Ik zie die gast heel erg weinig op tv of wat dan ook. En die ziet er goed uit. Gewoon rock and roll en zo. Goede nummers ook wel. Wrecking Ball. En ik vraag me dat dan af, weet je wel. Waar blijft die als je gewoon wel, zeg maar, Jet Rebel ziet? Of je ziet wel Samyeo, je ziet wel Direct. Je ziet wel, en dit is dan kwaliteit en dat zie je niet. Of ligt het aan mijn bubbel? Dat zou kunnen, hoor.
1: Je luistert trouwens naar 40 Up Radio met Hans van Burgers en Maya Quid Composing.
0: Goed, deze gekkigheid laat ik ook weer even achter mij. Want Buddy Odor was met Barry Hay, waar we elkaar gewoon zeg maar verrotscholden. Terwijl we wel goed met elkaar kunnen, hoor. Maar als we elkaar zien, dan moeten we altijd van die zijkopmerkingen maken. Heb ik de indruk. Het was If I Were You. En dit is nieuw.

Ja, drie nummers lang. Gewoon dansen. Dus gewoon van je stoel opstaan en dan gewoon dansen. Gek doen. Hoeft niet te dansen hoor. Hoeft niet allemaal professioneel en ben ik wel goed eruit te zien. Nee, je kan gewoon net als ik gewoon een beetje slung, een beetje raar doen. En dan valt het op en dan krijg je misschien dat iemand tegen je gaat praten. Je weet het maar niet. Sunroom met Annie. Get Down Services met The Radiator. Dat ging over wat je allemaal op de radiator kan leggen om te drogen. Je pet of je kleren of zo, je broek. Vroeger hield ik mijn eten erop warm. En Eras, hoe spreek je het uit, met Take You There. Een beetje, dat deed me dan weer denken aan Daft Punk bijvoorbeeld. En om nog sneller te gaan praten, we gaan iets, ik ga eens doen met Gin House. Gin House is een heel vreemd bandje wat even ergens achterin Spotify en alles staat. Al die streamingdiensten, ze hebben weinig streams, ze doen hele rare dingen. En toch vind ik het even voor jullie draaien. Ze doen nou een nummer van de Beatles, dat coveren ze. En op een heel bijzondere wijze, een beetje alsof je naar een avant-garde voorstelling gaat of zo. Of waar is dat nummer? Waar ze een dansje bij doen of iemand staat kunst te maken. Ik weet niet. Kijk maar.

Harvey Mandel, joh. Die kent die man nog. Harvey Mandel was zo'n gitarist die instrumentale nummers maakte. Die was op What the Funk en daarvoor Gin House met, ja, een Beatle-nummer. And I Love Her, als je dat tenminste uit kon halen. Ik eigenlijk ook niet, maar ik vond het wel grappig gedaan.

Misschien heb je nu al lang dit zendertje uitgezet. En denk je van, ja, dag, bekijk het maar. Zo niet, gaan we afsluiten met een band die heet Wang Chung. En die hebben ook een dansnummer. Althans, het gaat over Dance Hall Days. En ik zou zeggen, ik vond het weer leuk voor jullie om dit programma te maken. Maar ik weet composing. En ik zou zeggen, tot volgende week. Ciao.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Mark van Dalen. Music, no filter. Dit is 40 Up Radio. 40 Up.

heb mezelf een lekker whiskytje ingeschonken. En ik heb er helemaal zin in. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandalisme. Op de zondagavond hier zo bij 40 Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen. Ik heb nog steeds een beetje de kikker in de keel. En dat spijt mij voor Nederland. Maar ik kan er niks aan doen. Dus heel af en toe dan schiet ik in één keer in de hoest. En dan denk je van, wat is daar aan de hand? Nou, dat ben ik dan die aan het hoesten is. Hey, dat was Joe Lemaire, een Waalse zangeres met haar bandje Flues. En het was een hitje uit de jaren 80. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ik denk dat ik het goed uitgesproken heb. Het origineel is van Serge Gainsbourg. En het is allemaal hartstikke leuk om hier aan het begin te horen van een nieuwe aflevering van Vandalisme. Zondagavond 6-7. En we zitten ook op maandagavond in de herhaling met heel veel goede oude plaat. Sorry, 60s, 70s, 80s, 90s en heel af en toe ook wat nieuws. Want we hebben een paar weken geleden ook aandacht besteed aan het nieuwe album van de Rolling Stones. Wat er aan zit te komen over een week, om precies te zijn. Dan komt het uit. En ja, heel erg losjes. Bij Flarden komen de nieuwe nummers los. En daar gaan we dadelijk nog wat extra tijd aan besteden. Maar de track die al een paar weken uit is en waar ik ontzettend fan van ben, gaan we nu draaien. In the Stars, de Rolling Stones. Ja, ik vind ze gewoon goed. Het is echt niet zo van ja, het zijn de Rolling Stones, dus het moet goed zijn. Maar ik vind het echt goed. Ja. Dus dan weet je dat ik dat goed vind.

van de Surfaces Sunday Best. 2019 was dat. Ze zijn afkomstig uit Texas. Het bestaat uit Forrest Frank en Colin Padalecki. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb. Maar dit is in ieder geval lekkere feel-good muziek. Hebben we ook af en toe even nodig hier bij 40 op Radio natuurlijk. De Surfaces hier op de radio. Leuk dat je luistert. Laat eens wat van je horen. Het kan namelijk dit uurtje tussen 6 en 7 op my personal phone. WhatsApp. Jij zal vast ook WhatsApp hebben. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. My private WhatsApp. Zo ongelooflijk allemaal.

Een man die alles kan. Cartoonist, tekstschrijver, muzikant natuurlijk, illustrator. We hebben het over Pieter Blechvat. Amerikaan, maar wel van Deense afkomst. Vandaar deze niet-Amerikaanse naam natuurlijk. How Beautiful You Are. Hartstikke mooi liedje van een van de LP's van Pieter Blechvat. Is ook ooit opgenomen, lees ik hier, door Leo Sayer. En daardoor is het iets bekender geworden, zeg maar. Nou, hartstikke leuk om te horen hier bij 40 Up Radio. Laat eens wat van je horen, zoals ik al eerder zei. Via het WhatsApp-nummer 0611, 3x2, 3x1. Een suggestie, opbouwende kritiek of afbouwende kritiek, maar ook. En ik ga door met muziek. We gaan naar het pre-Caesar Zuiderwijk tijdperk van Golden Earring. We hebben het over Where Will I Be. Ja, daar hoor je nog een andere drummer op die platen, waardoor de drums ook niet zo goed te horen zijn. Een beetje een trommelaar is het eigenlijk op deze track van Golden Earring. Where Will I Be is toch een mooi nummer. En ook omdat je hem niet zo vaak hoort, is het leuk om hem even lekker te laten horen hier op 40 Up Radio. Golden Earring, zoals gezegd, Where Will I Be.

Radio, dat was de groep Friday met hoofdletters geschreven. Nummer Summer Rain. Beetje popiopie voor Fordio, maar dat moet af en toe kunnen, toch? Ja, ja, ja. Het origineel is van Claw Boys Claw en dit is de cover van de Tips. Rosie.

Rosy van de Tips. Het origineel is van The Originals uit 68. En in Nederland grootgemaakt natuurlijk door Claw Boys. Claw. In de 80's scoorden zij daar een hit mee. En deze van de Tips is lekker soul-minded. En we zijn best soul-minded hier bij 40 Up Radio. Op zijn tijd dan, nee, op zijn tijd niet altijd. Want nu even niet, want nu gaan we naar de Foo Fighters. En deze heet Window.

Ze was het gewoon, hè? Lekker fout, maar lekker goud. En lekker goed. Ik geniet hiervan. Lekkere nederpop uit 76. Patricia Pai. En now is the moment. En dat soort suggesties, die zijn van harte welkom natuurlijk hier via de WhatsApp 0611. 3x2, 3x1. Dit uurtje radio. Op zondagavond 6-7. En we hebben de herhaling op maandagavond.

0: Uit de early days van Stevie Wonder, Little Stevie Wonder, werd hij ook echt helemaal in het prille begin genoemd. Dit was de jaren 60 muziek. Op het Motown-label natuurlijk, ja. Lekker schreeuwen allemaal. Stevie Wonder was dat dus, zoals gezegd, met Blowing in the Wind. Hé, we hebben weer wat bijzonders voor je.
1: Ja. Ga spirale!
0: De Rolling Stones, weer een nieuwe van het nieuwe album wat binnenkort uitkomt. Yeah. Define. Zeg, wat is hier allemaal de bedoeling van, zeg. Even terugzetten. Zo. Divine Intervention. Zo moet ik het netjes doen. The Rolling Stones. Yeah.

kunnen we het gewoon over eens zijn, is ons te vroeg ontvallen. Deze maestro Robert Palmer was wel een kettingroker, begreep ik ook. Dus daar heeft het misschien een beetje mee te maken in combinatie met drugs en drinks. Je weet het niet. Maar goed, het is in ieder geval te vroeg geweest dat hij overleden is. Robert Palmer met What It Takes. We gaan luisteren naar The Who Are You? Hoehoe.

Dalty en Pete Townshend en de rest zijn allemaal mensen die aan zijn komen waaien. Want dat zijn niet meer de originele leden. Er zijn er nog maar twee van. En ik heb pas wat filmpjes gezien van de recente optredens van de Who. Ik denk dat ze er gewoon mee moeten stoppen, joh. En laten we lekker genieten van alles wat we weten uit het verleden van de Who. Dit was een goeie. Who are you? Hoe. Hey, ga er vandoor. Het programma is bijna afgelopen, maar ga nog één leuke track draaien voor je. Ian Dury en de Blockheads. En we zijn de volgende week weer 6-7 op zondag. Veel plezier met de avondprogrammering wat er komen gaat bij 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar is dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

0: You Keep Me Hanging On, hoorde je van Bonnie en Sheila. En dat komt van de prachtige New Orleans Funk, volume 2. Ja, lieve mensen, hallo. Dit is Abels Langer voor Abels Americana op 40 Up Radio. Leuk dat je luistert. Ja, ik ga weer helemaal aan mijn dak, want ik heb twee nieuwe New Orleans Funk verzamel cd's gescoord. En deze, dit is als een kind, zo blij ben ik. En wat hebben we? Jan, we hebben hierna een plaatje. Oh ja, dit klinkt goed.
1: Staple Singers.
0: Yes! Op een originele stack single. Yeah!

0: Ja, dat zwingt toch helemaal de tent uit, joh. Dit is zo ontzettend goed. De Staplesingers. Ja, ik kan eigenlijk geen dag zonder Staplesingers. Met Mavis voorop natuurlijk. Mavis Staples. Met This World. Een originele Stax single. Hoe ik eraan kom, ik weet het allemaal niet. Maar het is op mijn pad gekomen. Fantastisch. Dus dat is weer helemaal niet New Orleans. Maar dat maakt niet uit. Het is prachtige muziek. From the heart. Ik ga terug naar de New Orleans funk. Met Jimmy Hicks.
1: Dit is 40 Up Radio.

Ja, I'm Mr. Big Stuff van Jimmy Hicks. Kwam van die prachtige... daar heb ik een aantal van New Orleans Funk CD's. Van het Soul Jazz Records label. Dan weten de liefhebbers wel waar ik het vandaan heb. We blijven lekker in New Orleans. We gaan door naar Irma Thomas.

Ja, de Soul Queen of New Orleans, Irma Thomas, met het prachtige It's Raining So Hard. Goed, maar ik blijf even in deze hoek, jongens. If you don't mind, ik ben dol op New Orleans muziek. En eens even kijken, volgens mij is hier Lee Dorsey met The Meters.

Yes, de onvolprezen Lee Dorsey. Echt een New Orleans man. En in, altijd goed in de handen van Alan Toussaint. Die zat vast en zeker achter de knoppen. Lekker gordroog, lekker funky. Goed gezongen. Hij heeft een aparte stem, die Lee Dorsey. Dit hoor ik graag. Goed, je luistert naar Abels Americana op 40 Up Radio. Leuk dat je luistert. We gaan lekker doorbeuken met Barbara George.

Something You Got, Barbara George. Heb je ooit van haar gehoord? Nou, toen ik deze plaat de hoes zag, ook nog niet. Dus maar een van, die illustere, maar fantastische stemmen uit New Orleans. Barbara George met Something You Got. Goed, we beuken even door in de zwarte muziek. Hier is Otis.

Otis, wat heeft hij toch een geweldige stem. Dit was natuurlijk een nummer van The Temptations, Michael uit Detroit. Beetje smooth en sexy. Maar dit was natuurlijk net even wat southern, more southern soul. En dan nu, in de Amerikanen na, Elvis.

Jeetje, ik moest er even bij komen. Je hoorde Elvis Presley met Love Letters van Cathy Lester. En ik ken het van Frankie Miller, vond ik ook zo'n goede uitvoering. Maar dit is, het is net of hij half ligt te slapen en toch zingen. Dat is heel knap. Dat gaf ons de gelegenheid om weer eens even de beuk erin te gooien in de Amos Americanen. Daar luistert je naar. Luister je naar voor 40 Up Radio. Hier zijn de IJsley Brothers.

0: Ja, dat waren de Eyesleepers. Een van mijn favoriete bands. Steengoed. En dit was een nummer van Seals and Crofts. Beide heren van de Seals and Crofts leven niet meer. Maar de Eyesleepers leven nog wel. Hoe is het mogelijk, hè? En je luistert naar Abel's Americana na, trouwens. Op 40 Up Radio. Ik hoop dat je het met plezier doet. Als je commentaar hebt, mag altijd. Of ideeën, altijd leuk. abeldelange@gmail.com. De Zweedse zanger, gitarist, componist Jesper Lindell, die is de plas overgegaan met zijn band en heeft in twee studio's opgenomen en heeft twee platen gemaakt. En dat is echt heel bijzonder. Die heeft echt binnen een paar dagen. En je hoort daarvan een track, I Can't Stand the Rain.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music. No filter.

Ja, I Can Stand the Rain, nummer van Ant Peebles, origineel. Maar dit komt van de Zweedse zanger Jesper Lindell. Hij is de plas overgestoken en heeft in twee studio's, de Muscle Shoals Studios en de Royal Studios in Memphis, waar onder andere Al Green en vele anderen altijd opnamen, heeft hij daar twee platen gemaakt. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, heeft waarschijnlijk helemaal niet geslapen. Maar dat is heel bijzonder. En je kan op YouTube trouwens een leuk filmpje daarover zien. Jesper Lindell, Trip to Memphis of zo heet het. En het is een interessant, leuk filmpje. Daar zie je dat die jongens zo ontzettend moe zijn. Want ze komen dan een dag te laat en zo. Nou, het is allemaal zeer boeiend. Maar ja, als je hart daarnaar uitgaat, dan lukt het. En het lukt. Goed. Ondertussen ben ik weer vergeten wat we gaan doen. Jan, kan je me helpen?

0: Cordelia van de Deslondes. Of ja, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Deslondes. Deslondes, zeg ik maar. Een groep uit New Orleans trouwens, van nu. Jonge gasten die een beetje richting de band proberen muziek te maken. Goed, tijd voor de Dutch Corner. Het Nederlandse hoekje met Nederlandse artiesten. Hier is Erik van Dijsseldonk.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Ja, gaaf nummer. Charlie's Coming Home van Erik van Dijsseldonk. Een man die met God weet wie allemaal speelt in de rootsy sector in Nederland. En hij heeft een hele mooie plaat gemaakt. Halftime heet hij. Dan blijf ik even in de corner hangen voor Bertolf en Diederik Nonden. Hier is Tell It To The Kids.

Ja, mooie samenwerking van Bertolf en Diederik Nomden. Tell It To The Kids komt van hun All Good Things album. En de studiobaas en ik, Jan Emaus, hebben laatst het concert gezien in de Kleine Comedie. Het was echt perfect. Echte ja, songwriters, alsof ze het uit hun mouw schudden. Het zal wel niet, maar het is zo schier gemakkelijk. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet. We gaan weer switchen naar New Orleans. Hier is Art Neville.

0: Ja, dat was nog eens mooi. Dat was Art Neville in them good old days. Ja, prachtig, prachtig. Ik zit even te zoeken hoe het nummer nou heet. Ja, ja, ja. All These Things. Ja, ja, ja. En het is uitgebracht destijds op het Minute label uit New Orleans. Goed, eens even kijken. We hebben nog tijd voor twee nummers, denk ik. Ik ros even door naar de professor Longhair.
1: Dit is 40 Up Radio. Listen to the music.

Ja, een van de true originals uit New Orleans. Professor Longhair. Volgens mij een totale mafkees. Maar hij maakt wel hele bijzondere soort rumba, jazz, funk. Wat echt typisch New Orleans is. Goed, we stomen nog even door. We kunnen nog twee plaatjes in proppen hier. Oké. Okay.

Ja, super New Orleans nummer Street Parade van Earl King. Ook zo'n bijzondere zanger uit New Orleans die niemand kent. Dat hoor je allemaal in Apels Americana uit. We zijn aan het eind gekomen. Leuk dat je luisterde. Graag volgende keer weer. Maar blijf op de zender, er komt vast nog wel iets lekkers langs. Ik sluit af met een apart nummer van Alan Toussaint. Tot ziens.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Oude garage rock uit de jaren 60 die tegenwoordig weer behoorlijk in zwang is met al die indie en die powerpop en die, al die menggenres die er tegenwoordig ontstaan. 1964.

Wat een schattig bandje. Dat zijn dus de Paragons. Het bestonden 4 jaar tussen 64 en 68 in Charlotte, North Carolina. Verwar ze niet met de Paragons, de Jamaicaanse Paragons, want die waren van The Tide is High and I'm Gone. En er is ook nog een doo-wop Paragons, maar die waren het allemaal niet. Dit waren de Paragons uit Charlotte, North Carolina. Een ontzettend schattige jongens die dan een soort British Invasion sound nadoen in Amerika. Nog zo'n beentje.

Alright. Nou ja, hoe het heette, dat hoeven we dus eigenlijk ook gewoon niet meer te vertellen. The Gestures, ook zo'n lang vergeten bandje.

Zo, dit zijn de Greenhorns, maar dat is niet een hele lang vergeten bandje, want deze bestaan pas, ze bestaan nog steeds trouwens, deze bestaan pas sinds 1996. Maar wat die dus doen, is dat ze spelen dus British Invasion Sound na, die oude bandjes, Amerikaanse bandjes, ook al naspeelden. En zo doen zij dat dus nu, en dat doen ze dan nog steeds in mono! Maar dit is stereo, terwijl het toch oud is. Heel oud. Alex Chilton.

Dat is ook leuk, hè? Alex Chilton. Alex Chilton die was later van de Big Star bandje. En die had volgens mij, waren die dag en nacht was hij in de studio en nam die het ook allemaal bijna zelf allemaal op. Een enorme nerd. Maar dat resulteerde dan wel in dit soort fantastische, leuke muziek. Hey! The Clean uit Nieuw-Zeeland.

Leuke muziek is dat. The Clean is dat Nieuw-Zeeland. 1978 opgericht. Een van de eerste indie bands. Onder andere opgericht door David Kilgore. David Kilgore. Nee, dat is geen verre familie van. Nee. Dat ken ik. Die zijn de Nerves.

Zo kort nummertje. I Find Out. De Nerves. Jaren 70 spreken wij dan over. 74 tot 78. Maar hebben wel een behoorlijke invloed op de ontwikkeling van de zogenaamde power pop gehad eigenlijk. Zo. La la la la la.

0: When I walk in a bar, girls from near and far say he's a gangster of love. Yeah!
1: Ja, dat is Johnny Winter. Johnny Winter, die uit nog op Woodstock speelde natuurlijk ook gewoon met zijn Blues Experience Band. Nee, ik weet niet precies hoe die band van Johnny Winter heet. Volgens mij had ik nog een broer. Aaron. Nee, die heette niet Aaron. Nee, dat was een andere Winter. Die speelde volgens mij ook mee in die band. En ze reed op winterbanden.

En daar gaat hij. Daar gaat hij. Steve Miller. Gek dat dat zo langzaam uitveet. Nou, ik denk dat het toen op was of zo. Dat ze steeds maar in herhalingen vielen. En dat ze dachten van nou, dit moeten we dan toch maar... Er moeten ook nog meer liedjes op die LP. Hè? Niet waar?

Dit is zangeres Tao. Dat is gewoon echt haar voornaam. T-H-A-O. Tao, ze had vroeger een band. En nu doet ze het solo. Maar in dit geval, er is wel een band. Maar dat was dus niet haar band. Zo zit dat. En Nico Kees doet hier ook op mee. En dat is ook een zangeres. Die laatst weer een heel mooi ding had gemaakt met Katie Lang. Ook een zangeres. En ze zijn er allemaal zangeressen. Bijvoorbeeld Nancy Andrews.

Dat was een grappig nummer, zeg. Nancy Andrews.

0: Zo, dat is ook kort. Dat is een Dan Reeder was dat. Dan Reeder is een Amerikaanse beeldhouwer en singer-songwriter die al jarenlang in Nuremberg woont. En hij schreef dit mooie Song to Die For. En daarvoor hadden wij Nassie Andrews. Ik ken de Nassie Andrews niet, maar dat is ook een nieuwe single dit. Maar dan lees je op de socials allerlei reviews. Nassie, thank you. You're the most wonderful trans woman in de muziek. Maar ik had het er niet aan afgehoord. Althans, dat ze trans woman was, eigenlijk.
1: I worked the orange blossom special, 48 to 54, Manhattan to Miami. I worked in the dining car till Eisenhower built the interstates and jetliners sailed the sky. And luxury trains were shuttered and the railroads up and died. Sometimes

0: Oh, dat is mooi, zeg. Dat is Mary Gauthier. Amerikaanse singer-songwriter. Een soort boegbeeld van feminisme. Al daar. Sometimes. Marianne, dit is Remmel van het Groenewoud.
1: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting. Er is plaats voor eender welke stroof. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag wringt men zich in bochten. Er is water voor wie echt wil drinken. Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern

zijn geen misverstanden. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd. In balans, onuitgesproken. Naar het schijnt verdwijnen je gedachten, tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang

0: Ja, ja. Raymond.
1: Raymond van het Groenewoud. Live in mijn hoofd. Jan de Wilde.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones...

0: mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4GUP Radio.
2: Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 4GUP Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
4: 1970.

0: Rod Stewart, titeltrack van zijn tweede soloalbum uit de zomer van 1970, Gasoline Alley. Aan de kop van een nieuw rondje, L. Peters. Het is de 137ste. Vorige week trapten we af met de letter G. Vandaag ga ik daarmee verder tot 10 uur vanavond. 3 uit de 70s, 1 uit de 60s, 1 uit de 80s.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Wat heb ik naast die van Rod Stewart uit de 70s nog meer uit de 70s? Nou, ook uit 1970, net een paar maanden eerder. Het debuutalbum van een folkrockband uit Londen. De band heette Trees, ze maakte maar 2 platen. Die andere die komt ook nog wel een keertje voorbij. En het album dat ik vandaag voor je heb bij de letter G is The Garden of Jane Delaney. Verder, aan het eind van de jaren 70 uitgekomen, het eerste album van de band Gamma, of zeiden ze Gamma, onder leiding van gitarist Ronnie Montrose. Dus dan weet je het al, dat is een moppie herrie van de bovenste plank. Hun eerste album uit augustus 79 komt ook langs. Verder uit de 60's. 2 hartstikke jonge zusjes. Ze waren 17 en 13 toen ze hun enige album opnamen. Het album Genesis uit de zomer van 69 van Wendy en Bonnie Flower. Heten ze van achteren, ga je muziek van krijgen. En dan tenslotte het meesterwerk van deze week. Het 4e album van de band Japan is dat. En bij de letter G kan het niet missen. Gentlemen Take Polaroids uit november 80. Ga je een hoop muziek van krijgen. Nu nog wat meer van Rod Stewart. Hier is Country Comforts.
2: Van oh ja, tot wauw. Welkom bij 40 Up Radio.

0: Tweede track van het eerste album van vandaag. Gasoline Alley van Rod Stewart. Track heette Country Comforts. En dat was ook de tijd dat hij actief was bij de Faces. Met de Faces, kan ik beter zeggen. Die hadden een maandje of twee hiervoor hun eerste plaat uitgebracht. Nu naar San Francisco Bay. De zusjes Wendy en Bonnie van achteren Flower. Met een album dat Genesis heet uit juni
1: 1969.

0: Met dank aan hun peetvader kregen ze een plaatcontract. Dat was Carl Tjeder, jazzmuzikant van naam. En op dit album speelde onder andere ook Larry Carlton, later vooral via Steely Dan bekend, en drummer Jim Keltner mee. Wendy and Bunny van Genesis, Let Yourself Go Another Time was de eerste track. De tweede track zojuist, You Keep Hanging Up On My Mind. We gaan naar de hoofdmoot van vandaag toe.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.

is voor de eerste van die drie keer. En die andere albums, ach, een beetje geduld voor hebben, want het is een langjarig project, zoals je weet. Deze L. Peters reeks. Japan met, als belangrijkste man natuurlijk, zanger David Sylvian. Hun vierde album, Gentlemen Take Polaroids, komt uit in november 1980. En je krijgt er in totaal drie tracks van. En dat is omdat ze allemaal best wel aan de lange kant zijn. Dit is de eerste, de titeltrack van de plaat.

0: Japan met een dubbele dosis van het meesterwerk Gentleman Take Polaroids, de titeltrack, daarna Night Porter. Nu dan naar Londen toe, naar de folk rock van de band Three's uit
1: 1970.

Nothing Special, folk rock uit Engeland van de band Trees. En laat ik me eerlijk toegeven, ik had er voordat ik aan deze LP-reeks begon ook nog nooit van gehoord. Maar ja, jouw dag kun je allemaal nog van leren, nietwaar?

0: De Band Trees met The Garden of Jane Delaney, gezongen overigens door Celia Humphries. En over een hele tijd komen ze nog een keertje tegen bij de letter O met hun tweede en laatste album. Nu gaan we naar Gamma toe, naar het jaar
1: 1979.
2: Dit is L. Peters op 4D Up Radio met alle essentiële...

De band onder leiding van Ronnie Montrose. Gamma, maar misschien moet je wel gewoon Gamma zeggen. Het is niet van niets een band uit San Francisco, natuurlijk. De track die je kreeg van hun debuutalbum uit augustus 1979 was Fight to the Finish. En ik gok erop dat we ze over een paar weken nog wel een keer tegenkomen met de opvolger van dit album. Producer was trouwens een Scott. Iets beter Ken Scott, die ook met de Beatles had samengewerkt al in de jaren 60. We gaan naar de bonustrekjes toe. Te beginnen met deze van Rod Stewart, Only a Hobo.

0: De derde van de vier keer in de LP-reeks alweer voor Rod Stewart. Althans, solo met dit album uit de zomer van 70, zijn tweede Gasoline Alley. En dit was de track Only a Hobo. Met dank aan Bob Dylan, natuurlijk. We gaan hem trouwens ook nog wel een aantal keren met de band Faces tegenkomen. Daar is het ook weer een kwestie van een beetje geduld hebben. Nu nog een bonus trackje van die twee meisjes uit San Francisco Bay. De zusjes Flower, Wendy en Bunny van Genesis. 5 o'clock in the morning.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

0: voor de laatste keer. Ik zeg er nog maar een keer twee meisjes van 17 en 13 toen. Het is zomer van 69, Wendy en Barney van het album Genesis. Je zult er nooit meer wat van horen. 5 o'clock in the morning.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Daar had je nog wat van te goed, natuurlijk. Het album Gentlemen Take Polaroids van Japan. En ik ga eruit met de track Methods of Dance. Wat betreft volgende week dan een nieuw meesterwerk uit de 60s. Howard Tate, Get It While You Can. Verder uit de 70s, Melanie, Finch en Galaxy Lynn. Die laatste twee bands allemaal van eigen bodem. En uit de 80s, Green on Red. Zo naar de U-wissel.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat

0: Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Het leven is als een film.

Leuk, hè? De Arrows, 1975. En I Love Rock'n'Roll, dus niet Joan Jett, want die is van 6 jaar later. En het was geïnspireerd om een antwoord te geven op dit nummer van de Rolling Stones. It's only

Ik ben een zoon van... Ik ben niet een zoon... Nee, wacht. Ik ben niet een bevoorrechte zoon. Het is een protest tegen de Vietnamoorlog, vrienden. Die in de jaren toen, 69 of zo, toen dit nummer uitkwam van Creedence Clearwater Revival. Die woede en dat er de zonen van congresmensen en dat soort types... en dat die allemaal niet echt naar het front hoefden. Ongeveer zoals meneer Trump die iets had aan zijn voeten of zo. Hè, waar die helemaal eigenlijk geen last van had. Aretha!

Volgens mij is dit bedoeld als een hart onder de riem van de discjockeys in Amerika die in de jaren 70, begin jaren 70, na eind jaren 70, begin jaren 80 allemaal door automaten werden vervangen. En Aretha die zegt, hou vol jongens en let it rock. Maar misschien bedoelt ze het wel heel anders hoor. Dat kan me niet schelen, maar ik vind het graag in mijn eigen voordeel uitleggen. Dat snapt u toch wel. Hier is Paul Childers.

ontzettend lekker nummer is dat. Paul Childers. Hij schijnt een hele goede gitarist te zijn, maar dat heb ik niet zo gemerkt. Oh, dit vind ik zo'n fijne zangeres. Shelby Lynn, A Wall in Your Heart.

mooi, hè? Het is zo'n mooi nummer. Er zit een muur in je hart, maar ik zal het doorheen breken. Ah, zalig. Voor Dear Radio. Groot op de radio met alleen maar mooie muziek, zoals hier van Ruben Ramos.

Met die toeters erbij. Ruben Ramos en Kerry Rodriguez. En I am a duelle. Ik zat een beetje rond te hakken. Ik heb zo'n abonnement op YouTube genomen. Ik ben er eindelijk voor gesteuveld dat ik gek werd van die commercials. Ik word niet zo gek van, gauw gek van. Goed. En toen kwam ik dit tegen van Herbert Grönemeyer. Ik heb het vroeger wel eens gedraaid. Het is een live versie. Het is zo onwaarschijnlijk tot tranen toe roerend mooi. Echt waar. Der Week.

onwaarschijnlijk. Echt onwaarschijnlijk hoe prachtig dit is. Herbert Grönemeyer. Der Leef, Wijk, Der Week, Live. Ik ben zo goed in het verstoren van mijn eigen romantische moment. Goed, Der Week, Live, 2003. De Mensch Tour, dat nummer Mensch is ook onwaarschijnlijk prachtig. Dit is zo ongelooflijk mooi. Je ziet daar een hele gigantische zaal in Gelsenkirchen in het station. In het station, in het stadion. En je ziet iedereen in tranen. En iedereen meezingen. Shit, wat kan muziek toch ongelooflijk fantastisch zijn. Nee, sterker nog, wat is muziek toch ongelooflijk fantastisch. Ik ben het helemaal vergeten en ik heb het verzaakt en ik moet me schamen. Journey Kaagman, vrienden, ze is er niet meer. Wat een mens was dat. Nou ja, Earth, Wind and Fire, Maybe Tomorrow.

Ik weet wel dat wij jonge jochies aan boord van de Mebo heel erg graag naar de plaatjes van Earth and Fire... dat is zo'n pijnlijke fout, maar goed, sorry daarvoor. Keken voor Journey. En dat we ons afvragen hoe oud is ze nou? Op een dag moesten ze aan boord komen, moesten ze het paspoort inleveren. En vroegen ze mij, heb je gekeken? Ik heb het niet gedaan. Ha! Ja, eerlijk is eerlijk. Ik wilde het wel, hoor, laat ik daar eerlijk over zijn. Maar nee. Ik was 2 jaar ouder dan mij, dat weet ik wel. Mark Broussard en Trombo Jordy. Laissez les bons temps rouler, ofwel let the good times roll.

Don't let the blue skies turn away. Laissez les bons temps rouler. Het is moeilijk genoeg. Het is een beetje grijze dagen, maar we hebben zo'n krankzinnig mooie warme zomer gehad. Dus we moeten niet zeuren. Mark Broussard en Trombone Shorty was dat. Hier is de Old Crow Medicine Show. Prachtig.

American Waltz. Hoe kom ik aan al die prachtige muziek? Nou, dan moet ik Jan Zorg even dank voor zeggen. Jan Zorg, die ook hier op deze zender te horen is. Die een onmisbaar onderdeel van ons systeem, ons is. Hè? Ik bedoel, zonder Jan geen 40 op radio. En de gast heeft ook een ongelooflijk goede muzieksmaak. Dus daar kreeg ik laatst een heel pak nummers van. Ik denk, draai die handel, het is allemaal te mooi.

Crooked Fingers, I'm Your Bodhisattva. Dat is iets, ik moet dat even opzoeken wat dat ook alweer is. Dat heeft iets te maken met yoga en met boeddhisme. En het is heel belangrijk. En zelfs Steely Dan heeft er een nummer over gemaakt. Nou, dan moet het wel erg belangrijk zijn.

Dat stamt dus echt uit het boeddhisme. Hè? Het is hij die naar, of hij, het mens, die naar verlichting streeft. En dat was Boeddha voordat hij Boeddha werd. Toen was hij een bodhisattva. Dat hangt er maar vanaf in welke taal. In het Sanskriet is het bodhisattva. Dat je dat weet. En nu hoor je ook dat Steely Dan niet altijd alleen maar yacht rock maakt. En een beetje zachtjes en zo. Het is wel spannend als je daar een beetje daarnaar kijkt. Want ik zat naar die verklaring te zoeken van dit bodhisattva. Er zit zo verschrikkelijk veel in. Hey, Golden Earring!

minuten. En je hoort daar, het drum is in ieder geval lijkt enorm. Laat maar, ik probeer weer iets uit te leggen, maar ik krijg het niet uit de klep. Golden Earring en Sleepwalking, het is... Nou ja, goed, zoek het zelf maar uit. Tot zover, vrienden, tot volgende week. Hier is de Tedeschi Trucks Band met datgene wat mij bezighoudt. Devil, be gone!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl. Look at you.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws. Dit is

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.